0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Lig in mijn bed.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vergunning bouwproject Bolskwadrant blijft van kracht en wielrenner knalt door achteruit auto. De bouw van appartementencomplex Bolskwadrant op het Pioniers Bolsterrein in Nieuw-Vennep kan doorgaan. De rechtbank heeft alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het project is de eerste fase van de herontwikkeling van het Pionier Bolsterrein, waar uiteindelijk zo'n 2000 woningen moeten komen. 5 omwonenden maakten bezwaar vanwege verwachte parkeerproblemen. De rechtbank oordeelde echter dat zij op 600 tot 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn. De bezwaren werden daarom niet inhoudelijk behandeld. De vergunning blijft van kracht, waardoor de bouw kan starten. Tegen de uitspraak kan nog tot 13 augustus hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een wielrenner is dinsdagavond in Krukius door de achteruit van een auto geknald. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de Krukiusdijk nadat de bestuurder stopte voor overstekende ganzen. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De automobilist legde een blaastest af en bleek niet onder invloed van alcohol. Voor de bestuurder is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Genniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Genniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Hij zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek. Oh.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatieavond werkzaamheden sluizencomplex halfweg druk bezocht en 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Veel bewoners uit Halfweg bezochten de informatieavond over de werkzaamheden aan het sluizencomplex naast de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. De bijeenkomst vond plaats in museum Het Stoomgemaal. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Er komt een extra opening in het oostelijke eiland, zodat bij hevige regenval meer water kan worden afgevoerd. Daarmee neemt de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het Rijnlands gebied af. Ook wordt het historische sluizencomplex gerestaureerd en het terrein opnieuw ingericht. Tijdens de informatieavond konden bewoners de plannen bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden en bereikbaarheid. Volgens de planning zijn de werkzaamheden in maart 2028 afgerond. De politie heeft zaterdagavond en nacht tijdens alcohol- en drugscontroles in Haarlemmermeer 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. 2 bestuurders hadden alcohol gedronken, 9 reden onder invloed van drugs. In Hoofddorp werden 4 bestuurders onder invloed van drugs aangehouden. Tijdens een tweede controle in Zwanenburg betrapte de politie nog eens 5 bestuurders op drugsgebruik en 2 op alcoholgebruik. Daarnaast werden meerdere verkeersovertredingen vastgesteld, waaronder het niet dragen van een autogordel, rijden zonder rijbewijs of geldig rijbewijs, te hard rijden en het negeren van een rood verkeerslicht. De politie benadrukt dat rijden onder invloed de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt en kan leiden tot hoge boetes, een strafblad en verlies van het rijbewijs. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
3: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
2: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

1978, ABBA en de Summer Night City. Goedemorgen, donderdag vandaag. Welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Tot vandaag de zitting in voor Ruud Kroes. Maar wel wat bekende ingrediënten hoor. De ontbijtplaat. We hebben natuurlijk leuke berichten voor je. En we gaan kijken bij het WK voetbal. Dat allemaal hier in de Ochtend van Meer Radio. En nu de man die de Johan Cruijff Arena plat speelde. Begint deze week nog. Hier is

Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: So Relief uit Rotterdam met Sluit me in je armen.
1: De ochtend van Meer Radio. Ontbijtplaat.
0: Wat is de ontbijtplaat? Je kan hem aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. We draaien straks naar het nieuws van 8:30.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vergunning bouwproject Bolskwadrant blijft van kracht en wielrenner knalt door achteruit auto. De bouw van appartementencomplex Bolskwadrant op het Pioniers Bolsterrein in Nieuw-Vennep kan doorgaan. De rechtbank heeft alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het project is de eerste fase van de herontwikkeling van het Pionierbolsterrein, waar uiteindelijk zo'n 2000 woningen moeten komen. 5 omwonenden maakten bezwaar vanwege verwachte parkeerproblemen. De rechtbank oordeelde echter dat zij op 600 tot 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn. De bezwaren werden daarom niet inhoudelijk behandeld. De vergunning blijft van kracht, waardoor de bouw kan starten. Tegen de uitspraak kan nog tot 13 augustus hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een wielrenner is dinsdagavond in Krukius door de achteruit van een auto geknald. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de Krukiusdijk nadat de bestuurder stopte voor overstekende ganzen. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De automobilist legde een blaastest af en bleek niet onder invloed van alcohol. Voor de bestuurder is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: The Jacksons en Blame It on the Bookie.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: David Hoofddorp heeft een mailtje gestuurd naar studio@meerradio.nl. En hij schrijft: ik heb volgende week vakantie en we gaan deze plaat horen van Chris Rea. Looking for the summer. Nou Theo, gaan we doen hoor. Hier is hij, Chris Rea voor je.

0: Amy Winehouse samen met producer Mark Ronson in Valerie.
1: De jarigen van vandaag.
0: Junie Kaagman, ooit de zangeres van Earth and Fire, is vandaag 79 jaar geworden. Dan deze oude van Earth and Fire uit de jaren 70. Dit is Memories.

En na Armin van Buuren samen met Mr. Props hoorde je Material Lover van Sienna Spyro. Bijna tijd voor het NOS Journaal van 9 uur. Dan gaan we toe op deze donderdag met deze van Coldplay. Adventure for a Lifetime. Tot zo weer, naar het nieuws.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Ton van Dranen.

Terug naar 1978, september van Earth, Wind & Fire. Goedemorgen en welkom terug hier bij de Ochtendsmeer Radio. Tom van Dalen zit in, ook in dit uur voor Ruud Kroes en morgen ook nog. Want volgende week is Ruud gewoon weer gezellig op de radio. Wat gaan we doen in dit uur? We gaan toch nog proberen om wat leuke berichten voor je te verzamelen. En we gaan kijken bij het WK voetbal. Welke wedstrijden gaan er nog gespeeld worden? Doe dat allemaal in dit uur.

0: En zo hoorde je er weer drie achter elkaar hier nog wat meer radio. Door de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Een verrassende nummer 1 in vorm. Daarna, live opgenomen in de Kuip in Rotterdam. René Vroeger met This is the Moment. En dit was net de Police met Every Breath You Take.
1: Het WK voetbal in de ochtend van meer radio.
0: Vanavond zijn er weer wedstrijden, hoewel het is er maar eentje hoor. In Boston wordt gespeeld, Frankrijk tegen Marokko. Het is om 10:00 vanavond. We hebben morgenavond om 9:00 in Los Angeles. Spanje speelt tegen België. En zaterdag om 11:00. Dan hebben we Noorwegen tegen Engeland. En zondag om 3:00 s'nachts in Kansas City. Argentinië tegen Zwitserland.

0: En dat is Melee met Build to Last.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Archeologen gebruiken soms hun tong om het verschil tussen bot en steen te bepalen. Bot blijft namelijk plakken en steen namelijk niet.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Geniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Draden.

0: come on, come on. Show him.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: En hoe vaak je hem hoort, hoe leuker die wordt, hè? Deze supertrack van deze week. Boogie's in my soul van Chaka Khan en Snoop Dogg.
3: Opvallend nieuws.
2: Sinds 1972 zijn er 27 schrikkelseconden aan de officiële tijd toegevoegd om deze synchroon te houden met de rotatie van de aarde. Dit is ELO Living Thing.

0: De allereerste hit van Mika, dat was Grace Kelly. En we gaan naar Australië.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.
0: Want op 9 juli 1990 komt er nummer 1, de Zweedse Roxette, met It Must Have Been Love. En de plaats staat daar 2 weken lang bovenaan.

Het recht van zomerklassieker van de Kings uit 1966, dat was Sunny Afternoon. En tot zover deze ochtend van meer radio. Straks na een 10 uur dan hebben wij tussen de bedrijven tot 4 uur vanmiddag. En om 4 uur hebben we onderweg. En dan om 5 uur hebben wij Ondernemen het maar. En dat is het programma van de Rick Klaus, waarin hij een gast ontvangt. Ik heb hier tot beslot voor je Avicii. Dit is Hey Brother. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dooral Meegens met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatieavond werkzaamheden sluizencomplex halfweg druk bezocht en 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Veel bewoners uit Halfweg bezochten de informatieavond over de werkzaamheden aan het sluizencomplex naast de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. De bijeenkomst vond plaats in museum Het Stoomgemaal. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Er komt een extra opening in het oostelijke eiland, zodat bij hevige regenval meer water kan worden afgevoerd. Daarmee neemt de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het Rijnlands gebied af. Ook wordt het historische sluizencomplex gerestaureerd en het terrein opnieuw ingericht. Tijdens de informatieavond konden bewoners de plannen bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden en bereikbaarheid. Volgens de planning zijn de werkzaamheden in maart 2028 afgerond. De politie heeft zaterdagavond en nacht tijdens alcohol- en drugscontroles in Haarlemmermeer 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. 2 bestuurders hadden alcohol gedronken, 9 reden onder invloed van drugs. In Hoofddorp werden 4 bestuurders onder invloed van drugs aangehouden. Tijdens een tweede controle in Zwanenburg betrapte de politie nog eens 5 bestuurders op drugsgebruik en 2 op alcoholgebruik. Daarnaast werden meerdere verkeersovertredingen vastgesteld, waaronder het niet dragen van een autogordel, rijden zonder rijbewijs of geldig rijbewijs, te hard rijden en het negeren van een rood verkeerslicht. De politie benadrukt dat rijden onder invloed de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt en kan leiden tot hoge boetes, een strafblad en verlies van het rijbewijs. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vergunning bouwproject Bolskwadrant blijft van kracht en wielrenner knalt door achteruit auto. De bouw van appartementencomplex Bolskwadrant op het Pioniers Bolsterrein in Nieuw-Vennep kan doorgaan. De rechtbank heeft alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het project is de eerste fase van de herontwikkeling van het Pionier Bolsterrein, waar uiteindelijk zo'n 2000 woningen moeten komen. 5 omwonenden maakten bezwaar vanwege verwachte parkeerproblemen. De rechtbank oordeelde echter dat zij op 600 tot 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn. De bezwaren werden daarom niet inhoudelijk behandeld. De vergunning blijft van kracht, waardoor de bouw kan starten. Tegen de uitspraak kan nog tot 13 augustus hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een wielrenner is dinsdagavond in Krukius door de achteruit van een auto geknald. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de Krukiusdijk nadat de bestuurder stopte voor overstekende ganzen. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De automobilist legde een blaastest af en bleek niet onder invloed van alcohol. Voor de bestuurder is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dooral Megens met het NOS Journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Geniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Kinderen gratis met het OV en trouwen in Haarlemmermeer wordt duurder. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen gratis met bus, tram en metro. De nieuwe regeling wordt betaald door het schrappen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Volgens 50PLUS Haarlemmermeer betekent dat voor de huidige 34% leeftijdskorting een prijsstijging van ruim 50% per rit voor ouderen die met saldo reizen. Senioren die afhankelijk zijn van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middag periode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorel Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs.

0: geregeld interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Luchtvaart Hobby Shop trekt bezoekers uit de hele wereld. En steunbetuiging voor vrijwilliger bij gemeentehuis. De Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug is uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor liefhebbers van modelvliegtuigen. De winkel telt zo'n 80.000 verschillende artikelen en wordt door bezoekers regelmatig aangezien voor een museum. Dankzij de ligging vlakbij Schiphol trekken de eigenaren klanten uit de hele wereld. Zelfs bussen met Japanse verzamelaars maken speciaal een tussenstop om de unieke collectie modellen, bouwpakketten en luchtvaartartikelen te bekijken. Zo'n 50 inwoners verzamelden zich woensdag bij het gemeentehuis in Hoofddorp om hun steun uit te spreken voor vrijwilliger Mustapha Ben Ali. Hij hielp de afgelopen jaren honderden gezinnen met onder meer aanvragen voor schoolspullen, sportactiviteiten en praktische ondersteuning. Door een meningsverschil met een organisatie waarvoor hij actief is, dreigt hij te stoppen. De aanwezigen riepen de gemeente op met hem in gesprek te gaan. Volgens de initiatiefnemers is Mustapha voor veel inwoners een onmisbare steun en een vertrouwd aanspreekpunt. Vooral nieuwe inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal nog niet beheersen, rekenen op Mustapha. Hij spreekt Arabisch, meerdere dialecten, Frans, Engels en Nederlands. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middag periode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Primeur voor Nova College Haarlemmermeer. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Studenten van de opleiding Foodservice van de hotelschool van het Nova College in Haarlemmermeer hebben als eerste in Nederland tijdens hun opleiding het keuzedeel sociale hygiëne afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 18 studenten naast hun diploma ook het brancheerkende SVH-certificaat. Met het certificaat tonen de studenten aan dat zij weten hoe zij bijdragen aan een veilige en gastvrije werkomgeving. En leren ze verantwoord omgaan met alcoholverstrekking, herkennen van middelenmisbruik en het handelen bij agressie of ongewenst gedrag. De hotelschool is de eerste mbo-opleiding in Nederland die dit door brancheorganisatie SVH ontwikkelde keuzedeel aanbiedt binnen de opleiding Foodservice. De Queen's Cup 2026, georganiseerd door Inspire met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, stond in Hoofddorp in het teken van de groei van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast sportieve prestaties bood het toernooi een podium voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt alle speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle evenement en hun inzet voor de verdere ontwikkeling van vrouwencricket. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem.

0: leiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Kinderen gratis met het OV en trouwen in Haarlemmermeer wordt duurder. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen gratis met bus, tram en metro. De nieuwe regeling wordt betaald door het schrappen van de landelijke OV-korting voor 65-plussers. Volgens 50PLUS Haarlemmermeer betekent dat voor de huidige 34% leeftijdskorting een prijsstijging van ruim 50% per rit voor ouderen die met saldo reizen. Senioren die afhankelijk zijn van de bus voor ziekenhuisbezoek, mantelzorg of sociale contacten worden daardoor het hardst geraakt. De partij vraagt om een betere onderbouwing van de maatregel en doet een oproep aan 65-plussers die afhankelijk zijn van de bus om hun ervaringen te delen. Kinderen gratis laten reizen is een goede keuze, stelt 50PLUS. Maar laat die rekening niet terechtkomen bij ouderen voor wie het openbaar vervoer geen luxe, maar noodzaak is. Trouwen op vrijdag in Haarlemmermeer wordt duurder. Een huwelijksceremonie kost dit jaar ruim €529. Ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Volgens cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding is vrijdag nog altijd de populairste trouwdag. Het tarief voor een vrijdagceremonie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wie van maandag tot en met donderdag trouwt, betaalt €411,80. Ook dat bedrag ligt hoger dan in 2025. In Noord-Holland zijn er 18 gemeenten waar trouwen op vrijdag duurder is. Een huwelijk in het weekend is in Haarlemmermeer niet mogelijk. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. In de middagperiode met zon en het blijft droog. Voor de komende periode overwegend zon en loopt de temperatuur op naar 27 graden. En waait er een matige noordoostenwind kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Me gusta mi rey.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
5: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder van een team, een coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest, een BN'er? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij vooraan op de Business Seats. En we gaan er vandaag een vriendin bij krijgen. En ja, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, namelijk Esther Rommel. Ja, die zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet de gedeputeerde nu eigenlijk? Is het een vak of is het een roeping? We willen Esther vandaag veel beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat ze doet, wat ze vindt. En daar krijgt ze alle gelegenheid voor. Een uur lang Esther Rommel. Dat is wel lang, maar ik denk ook wel heel gezellig en ook leerzaam. Vaak staat ze best wel in de schijnwerpers, maar vandaag onder de TL-lampen van de studio van Meer Radio. Prachtige romantische omgeving hier. En we gaan beginnen. Welkom, Esther Rommel! Yay! Ah, gekkenhuis hier. Hallo Esther, hoe
6: Hallo.
5: Gaat het?
6: Ja, gaat hartstikke goed.
5: Nou, mooi zo. Nou, dat was het. Nee hoor, nee. We gaan een hoop vragen stellen, maar we willen je ook een beetje persoonlijk leren kennen. Ooit ben jij geboren, enkele jaren geleden. Of je dat jaartal wil zeggen of niet, dat moet je zelf weten. Maar waar ben je geboren?
6: Ik ben geboren in Beverwijk.
5: Ja.
6: Want ik was per ongeluk bij mijn opa. En met mijn moeder dan. En ik werd geboren. Dus ging heel snel.
5: Ja, dat kan gebeuren, ja.
6: Maar ik ben opgegroeid in Limmen uiteindelijk.
5: In Limmen. Limmen, Noord-Holland.
6: Ja.
5: Oké. En in Limmen ben je ook naar de... heb je het VWO gedaan? Of,
6: ja? Ik heb in Castricum ben ik naar het VWO gegaan.
5: Oké. En toen je klaar was met VWO, wat dacht Esther? Wat ga ik doen?
6: Nou, ik wilde eigenlijk, in eerste instantie wilde ik F-16 piloot worden. Maar dat vond mijn vader geen goed idee.
5: Nee, wij wel hoor.
6: Ja, maar mijn vader wilde zijn handtekening niet zetten. Dus toen ging ik over naar plan B.
5: Even tussendoor, waarom? Want het is toch cool. Stel je voor dat je mijn dochter zegt, ik wil F-16 piloot worden.
6: Ja, mijn vader die hield niet zo van het leger. Dus,
5: okay.
6: En hij dacht, nou heb ik een dochter. En die hoeft niet het leger in. En toen kwam ze thuis en zei ze, ik wil F-16 piloot worden.
5: En ben je enig kind?
6: Nee, ik heb nog een broer.
5: En wat is die dan geworden?
6: Die is uiteindelijk projectmanager geworden.
5: Okay.
6: IT, ja.
5: Okay. Nee, dus het werd geen F-16?
6: Nee, en toen dacht ik, ja, ik vind die luchtvaart, dat vind ik wel wat. Want ik was al vrij jong dat we met het vliegtuig weggingen. En ik denk, ja, piloot, dat kost wel heel veel geld. Nou, dan luchtverkeersleider. Maar...
5: Ja, we zitten hier vlakbij Schiphol.
6: Ja.
5: En, dit is hartstikke druk hier.
6: Ja, nee, en toen luchtverkeersleiding. En dat word je niet zomaar. Dan moet je een heel traject door.
5: Ja, dat is een serieuze job.
6: Ja, en dan moest je 21 voor zijn. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik eerst maar studeren. En dat was mijn tweede optie. Ik hou heel erg van cijfers en getallen.
5: Ja.
6: Dus ik dacht, en ik ben heel creatief. Dus ik dacht, fiscaal recht, dat lijkt me wel wat.
5: Wat goed, want dat is niet zomaar wat. En Esther, hoe leef jij? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
6: Ik ben alleen.
5: Oké. Okay. Nou, wel gezellig.
6: Ja, zeker.
5: Je ziet er wel gelukkig uit, in ieder geval. Ja.
7: Na deze uitzending niet meer, hè? Zoveel fans nu die Meer Radio gaan bellen.
5: Oké.
7: Okay. Dus, maak je geen zorgen.
5: Als u denkt, luisteraars, wat krijgen we nu? Wat is dit voor stem? Maar dat is Gerbe, onze hoofdtechnicus. Hij is ook security en houdt ook hier de boel allemaal op orde.
7: Ja.
5: En zorgt voor de koffie.
7: Correct.
5: Twee koffie graag, Gerbe. Goed. Trouwens, Esther, als je mijn vraag een beetje slap vindt of wat dan ook... of dat je denkt, nou ja, we moeten er een leuk gesprek van maken. Want ik heb wat dingen opgezocht, maar volgens mij is jouw leven helemaal niet saai. En we kunnen een deel van jouw leven volgen... want de agenda van een gedeputeerde staat gewoon op internet. Dus je had vandaag vergadering. Was het een lange?
6: Ik heb iedere dag wel vergaderingen, maar ik had ook een heel leuk bedrijfbezoek. Dus dat zit er ook nog tussendoor.
5: Oké, dus je houdt wel je kennis op peil?
6: Jazeker.
5: Want even nog over dat fiscale recht. Hè. Je had natuurlijk veel mensen die gingen rechten studeren, die god niet wisten wat zal ik gaan doen. Maar fiscaal recht is wel een serieuze afdeling.
6: Ja, dat is wel iets heel anders. En ik ben zelf ook troubleshooter, zeg maar, geworden. Dus bij mij, wat ik uiteindelijk in mijn eigen bedrijf heb gedaan... was dat ik hopeloze situaties hielp. En ik zei, het is pas echt hopeloos als ik dat zeg.
5: Oké. Nou, luisteraars, we gaan wat leren vandaag. We gaan wat leren vandaag. Laten we eerst beginnen met wat doet een gedeputeerde? Want ik denk dat heel veel luisteraars dat niet weten... En ik heb het zelf ook, dan moet ik eerlijk zeggen, ik wil het even op moeten zoeken. We hebben de Provinciale Staten. Die zit onder de commissaris van de Koning. Dat is eigenlijk een soort voorzitter. En we hebben de gemeentes in Noord-Holland. En jullie zitten er tussenin.
6: Je kan het eigenlijk zo vergelijken dat Provinciale Staten zijn de baas over de provincie.
5: Ja.
6: Net zoals de raadsleden in de gemeente en de Tweede Kamerleden in het land... Dan heb je die vertellen dat er iets uitgevoerd moet worden. De Provinciale Staten zeggen dat tegen de gedeputeerden. Eigenlijk de minister van de provincie.
8: Ja.
6: En dan onderdeel van ons college, zo dat heet. Degene die samenwerken, is de commissaris. En die is de voorzitter van ons college. En ja, dat is vergelijkbaar met een burgemeester ook.
8: Oké, ik denk dat je dit heel mooi hebt uitgelegd, want ik begrijp het. En Esther, maar jij bent gekozen.
6: Ja, ik was in 2019 ben ik gedeputeerde geworden.
8: Ja.
6: En toen heb ik gezegd heb ik gesolliciteerd. En ik was toen al dat ik wel op de lijst stond en dat ik als statenlid zou worden beëdigd.
8: Ja.
6: Maar ik heb toen gesolliciteerd voor gedeputeerde. Want ik zag wel dat op natuur dat daar nog het een en ander te doen was. En ik zei, nou, natuur, als jullie dat VVD als portefeuille krijgen, dan wil ik dat wel doen. En ik kreeg er toen ineens ook stikstof bij.
8: Ja, niet saai.
6: Helemaal niet saai, want het was eigenlijk dat tegen mij gezegd werd, nou, doe maar even rustig aan met natuur.
8: Ja.
6: Dat is allemaal niet zo heel erg druk. En toen werd ik gebeld van, ja, Esther, jij gaat ook stikstof doen. En maandag staan er 300 trekkers op de dreef, dus die mag jij ontvangen.
8: Esther, en stikstof in Noord-Holland, dan heb je ook met Tatenstiel te maken natuurlijk.
6: Ik heb met Tatenstiel heb ik zelf ook niet zijn, maar daar heb ik zelf meer vanuit industriekant te maken.
8: Ja.
6: En mijn collega die heeft meer met de handhaving te maken. En als colleges, ja, dat is niet saai, nee.
8: Oké, okay. We springen van hak op de tak, hè? Ja. Dat houdt een beetje leuk. Maar wat mij nou intrigeert is, jij bent een VVD'er. Je zit daar namens de VVD. Als gedeputeerde in de Provinciale Staten, in het bestuur. Maar als jij moet beslissen over bepaalde onderwerpen, doe je dat met de VVD-gedachte of doe je dat met jouw common sense, je eigen gedachte? Ik vind het altijd bizar, van kan je nou bepaalde onderwerpen speciaal als VVD'er beoordelen of gewoon met common sense?
6: Ja, het is zo dat je hebt een coalitieprogramma.
8: Ja.
6: En dat betekent dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt om bepaalde dingen uit te voeren. En dan ben je op sommige punten kan je minder VVD zijn.
8: Ja.
6: Maar ik doe alles wel vanuit mijn eigen gevoel, voor zover ik dat kan, met mijn eigen liberale gedachten. En ja, en ik heb gewoon mijn eigen wending daarin. Ik doe dat zelf. Maar ik moet wel rekening houden met de afspraken die we gemaakt hebben als coalitie.
8: Ja.
6: Eén voorbeeld om te noemen dat ik ooit een keer, toen ik natuur deed, toen moest ik verdedigen dat de schadevergoeding voor ganzen naar 20% ging. En dat vond ik best moeilijk, want ik kon dat niet helemaal uitleggen. En ik ben iemand, als ik het moeilijk vind om iets uit te leggen, dan zie je dat aan mij. Dus ik heb een heel gesprek gehad, ambtelijk, om te kijken van hoe kan ik daar nou gevoel bij krijgen om dat uit te gaan leggen. Dus
8: ja.
6: Dan zit je toch met, niet met je gevoel, maar uiteindelijk wel.
8: Ja, en jij hebt een hele serieuze portefeuille. Want hoe ben je in het dagelijks leven? Ben je een heel vrolijk iemand, gezellig, leuk met collega's? Of
6: dat kan ik niet zo goed van mezelf.
8: Enorm chagrijnig of alleen maar aan het nadenken?
6: Oh, dat nee. Nee, ik ben niet chagrijnig. Nee, dat ben ik echt niet vaak. Ik moet aan de collega's vragen of ik gezellig ben of niet. Ik vind mezelf wel gezellig.
8: Ja, nou, ik denk het ook hoor. Ja, ik heb Esther, dit is de tweede keer dat ik Esther ontmoet. Bij de Haarlemse Honkbalweek hebben we elkaar ontmoet. En daar kwam heel spontaan het idee bij van, hey, zou je het leuk vinden om de inwoners van Haarlemmermeer eens wat bij te brengen over wat de gedeputeerde nu doet?
6: Ja.
8: Nou, dus super, heel spontaan zei je meteen ja. En heel spontaan zit je nu zomaar na een week al hier in de studio. Echt top. Jouw portefeuille is inderdaad, heeft ontzettend veel kanten. Van links naar rechts, van subsidies, grondzaken naar ruimtelijke ordening, economie. En je hebt ook Schiphol. Toch weer een beetje bij het vliegverkeer aan. Hoe gaat het met Schiphol?
6: Ja, het gaat in mijn ogen gaat het goed. In de zin van, we maken wel stappen ook met de afspraken met het Rijk. Ik vind dat er goede investeringen nu worden gedaan. Ik denk dat het steeds beter gaat.
8: Goed zo. In dit programma, we moeten het een beetje gezellig houden ook, hè, voordat mensen in slaap vallen of wat dan ook. We hebben ook muziek. En Esther heeft ook haar eigen muziekkeuze kunnen geven. Nou, daar gaan we van genieten. We gaan beginnen met Josh Turner. En dat is Your Man. En ja, Josh Turner. Dat Ik ga vertellen waar de plaat om gaat. De betekenis draait om diepe liefde, verlangen en intimiteit. En de wens om de buitenwereld buiten te sluiten voor quality time met de partner.
7: Lijkt wel Candlelight.
8: Dit is ook een beetje Candlelight. Okay. Maar Esther draait het gewoon omdat ze het een hele lekkere plaat vindt. Nou, ga maar luisteren.

0: Wat een prachtige, mooie, donkerbruine stem van Josh Turner. Heerlijke muziek. Nou, dankjewel Esther. Dit is een heel goed begin. We zitten hier in Haarlemmermeer. Niet de Haarlemmermeer, dat mogen we niet zeggen. Wat heb je daarmee, Esther?
1: Nou, natuurlijk Schiphol. Maar mijn ouders die hadden hier vrienden of hebben hier vrienden wonen. En toen ik nog heel jong was, ging ik daar altijd logeren. In Hoofddorp was dat.
0: Een paar jaar geleden of zo.
1: Ja. Klopt. Ja. En ik weet nog wel dat één keer mocht ik niet mee met die vrienden om daar te logeren. En dat was op vrijdagavond. En toen had ik uitgedacht dat ik daar op zaterdag dan maar op de fiets naartoe ging. Dus en dan kan je voorstellen, we hadden geen navigatie of iets dergelijks. Ik had geen kaart. Ik wist alleen hoe ik hier moest komen, omdat ik altijd met mijn moeder hier naartoe reed. En dat zat in mijn hoofd. En de volgende dag zei mijn moeder, waar ga jij naartoe met al je spullen? Ik zeg, ik ga naar de Zwarte Markt. Dus ik had al uitgerekend hoe hard ik fietste. En toen ben ik heb echt geen idee meer hoe ik hier gekomen ben. Maar toen ben ik dus van Limmen hier naar Hoofddorp gefietst. Zonder navigatie, zonder iets. En alleen maar in mijn hoofd van zo'n
0: moeder. Dat was stoer.
1: Ja, echt wel. En verder heb ik hier later in Nieuw-Vemmen, heb ik hier nog mijn eigen bedrijf, mijn eigen kantoor gehad. Fiscaal advisering.
0: Ja.
1: En dat heet Fiscaliber.
0: Fiscaliber. Mooi naam. Esther, werk jij samen als gedeputeerde? Heb je dan een team, mensen om je heen?
1: Ja, ik heb sowieso vaste mensen, zoals een ondersteuner voor een secretariaat, een bestuursadviseur en een woordvoerder.
0: En waarom heeft een gedeputeerde een woordvoerder nodig? Want als er wel één ding is wat jij doet, is het heel veel praten, denk ik ook.
1: Ja, maar ook naar buiten toe, uitingen. Dus ook om te helpen met persvragen of iets dergelijks. Of andere vragen die er zijn. Ja, dat kan ik niet allemaal er nog bij doen. Dus dat wordt dan heel netjes voorbereid. Maar ook op publiek optreden, dat soort zaken. Meekijken met brieven, met communicatie bijvoorbeeld. Als ik besluiten voorleg aan de college, zit daar een communicatieplan bij. En dat wordt allemaal door de woordvoerder voorbereid.
0: Ja, want het is allemaal gevoelig natuurlijk.
1: Ja,
0: goed weten wat je doet.
1: Het is gewoon dat je het heel goed naar buiten moet brengen. Anders kan het wel eens verkeerd overkomen.
0: Ja. Heb je een goede woordvoerder?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe heet ze dan?
1: Martine.
0: Nou, Martine zit hier ook in de studio, dames en heren. Want als we maar één woord verkeerd zeggen, dan merken we het. Arthur van Dijk, die is de commissaris van de Koning. En wij kennen hem hier in Haarlemmermeer als wethouder. Economische zaken, dat deed hij. Hoe is die?
1: Ja, hij is echt een verbinder. Hele fijne commissaris, hele fijne voorzitter. Heel fijn persoon. Ook eigenlijk voor heel Noord-Holland, voor alle inwoners. Maar hij is er gewoon altijd.
0: Ja, en ik zie hem dan natuurlijk op 4 mei. En dan is hij keurig netjes. En we zien hem bij het bevrijdingsconcert altijd. Mag hij meezwaaien? Nou, bijna de koning en koningin, die zwaaien eigenlijk. En Arthur die glimlacht op de achtergrond. Maar dat doet hij keurig. En ik weet dat het een hele bijzonder aardige man is. Maar hoe is het met jou functioneren? Wat is jouw geheim? Hoe kan je met al die mensen opschieten, enthousiast blijven in je werk?
1: Ik ga altijd af op mijn eigen gevoel.
0: Ja.
1: En daardoor, ik vind gewoon, ik blijf mezelf. En ik vind het gewoon hartstikke mooi hoe ik dingen voor elkaar kan krijgen. En dat maakt me enthousiast. En dan juist met de mensen die zich zo hard inzetten. En dan ook begrijpen wat ik bedoel. Dat is ook altijd wel een uitdaging natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat omzetten ook in wat ik wil.
0: En je hebt de opleiding gedaan, fiscaal recht. Maar dan zou je niet zeggen, dat is nou typisch een opleiding voor een gedeputeerde.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind dat juist wel een voordeel hebben. Want ik ken natuurlijk al die structuren. Maar ik moet zeggen, toen ik begon in de politiek, ik vond politiek echt helemaal niks.
0: Oh nee?
1: Nee, ik was mijn vader die was 2 keer bijna failliet gegaan door het toedoen van de politiek, vond ik zelf.
0: Ja.
1: Toen ik heel klein was, toen moest ik al werken in het bedrijf. Dus niet mis mee, maar er waren 870.000 werkelozen en wij konden gewoon geen personeel vinden.
0: Was dat
1: dus
0: in de tijd van de Uil nog? Of,
1: ja, zo had je die tijd. Ja. En dus ik dacht, nou, die politiek is niks. En nog een paar dingetjes. En toen ging ik studeren. En er stond er ook in het boek wat ik moest studeren. De Eerste en de Tweede Kamer, die sporen niet. Nou, dat vond ik ook. Maar ze bedoelden dat wat anders.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, ja, als die politiek zoveel voor je betekent en zoveel invloed heeft, kan ik maar beter gewoon zelf daar ook wat in gaan doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik alle programma's gelezen. En toen zag ik toch dat het liberale gevoel van de VVD dichtst bij mij hoorde. En dan is het put the money where your mouth is. En ben ik lid geworden. En ben ik zo de hele politiek in meegegaan.
0: Nou, ik vind het heel stoer van je. Vind ik heel mooi. En ik begrijp heus. Ja, ik begrijp eigenlijk heel goed dat als je zoiets meemaakt met je vader. En dat de politiek inderdaad bijna bepalend is voor het succes van een bedrijf. Wat nog steeds wel gebeurt. En dat hakt erin. En dan is het heel mooi als je er zelf wat aan kan doen. Maar politiek kiezen om de politiek in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld veel bewondering voor wethouders. Want het is wel een baan. Maar dat heb jij eigenlijk ook als gedeputeerde.
1: Ja, alleen ik ben wat minder bekend.
0: Je bent wat minder bekend. Staat misschien iets verder vanaf. Maar ik krijg je wel reacties van het publiek, van de burgers.
1: Ja, zeker. Als ik in de krant kom of als er wat is dat ze me wel zien. Maar op social media krijg ik ook hele leuke reacties. En dat mensen blij zijn vandaag bij een bedrijf waar ik was. En dat je gelijk actie onderneemt. Ja. Dan denken ze, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja. En waar was je vandaag?
1: Ik was bij Hydrix. Dat is een bedrijf die energie haalt uit methaan haalt uit afvalstoffenberging.
0: Okay. Ja, dus een bedrijf met toekomst waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: Ja, spannend. Nee, maar zo hou je lekker enthousiast en gezellig. Heb je ook aparte gewoontes, Esther?
1: Aparte gewoontes? Ja. Nou, ik denk, dat vind ik een moeilijke, maar ik ben altijd wel iemand dat als ik iets niet leuk vind, dat ik het wel probeer. En als ik het dan nog niet leuk vind, dan is dat oké.
0: Okay.
1: Dus ik noem maar even, bijvoorbeeld, ik was bang voor het zwemmen in de zee.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van nou, dan ga ik een duikdiploma halen. En als ik het dan nog niet leuk vind, dan hoef ik nooit meer die zee in. En het gevolg was dat ik uiteindelijk een haaienduik heb gemaakt, pijlstaartrog heb gedoken en dat het helemaal prima is.
0: Nou ja, dat is mooi. Dat sluit mooi aan bij mijn volgende vraag. Ben je nog een beetje sportief, Esther?
1: Nou, als gedeputeerde is dat wel eens wat lastig. Maar ik doe aan fitness. En dat doe ik iedere week met een personal trainer. Om het gewoon erin te houden.
0: Ja, voor de discipline vooral.
1: Ja. En ik wandel heel graag. En ik had meer dan dat ik nu heb altijd bijvoorbeeld een werkwandeling. Dus dan ging ik met iemand niet vergaderen aan tafel. Maar gewoon in de natuur.
0: Okay.
1: En dat is wel mooi met mijn portefeuille recreatie. Mag ik ook wel vaak wat wandelen.
0: Ja.
1: Dus dat, dat doe ik graag.
0: Ben je ook lid van de Heloze Wandelvereniging?
1: Nee, dat niet joh. Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Maar ik heb vroeger wel, ik heb gekickboxd en ik heb gevolleybald, dat soort dingen. Maar ja, daar heb ik nu gewoon allemaal geen tijd meer voor.
0: Nee, dus je hebt wel een sportief verleden. Even denken, heb je verder nog hobby's?
1: Ja, ik teken en schilder heel graag.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen niks laten zien of wat dan ook, maar dat is de radio hier.
1: Ja.
0: Zullen we weer muziek gaan draaien? Zeker. De volgende plaat, die heb ik wel staan. Ja, dat is Avicii, Wake Me Up. En wat heb ik daarover te vertellen? Gaat over volwassen worden.
2: Avicii is er helaas niet meer.
0: Ja, maak het even gezellig.
2: Tom Berger heet de man.
0: Maak het even gezellig.
2: Sorry.
0: Toen hij er nog was, heeft hij dit geschreven. En dat ging over volwassen worden, over onzekerheid. Maar vooral het kiezen van je eigen weg. Nou, Esther, daar gaat hij. Wake me up, wakker.

0: Wat een lekkere muziek. Het is hier gezellig in de studio en ik hoop bij u thuis ook, luisteraars. Het is nog steeds het programma Onderneem het maar. En ik hoop dat u net zoveel leert als ik vandaag. We zitten hier met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Esther Rommel. En Esther, jij zit natuurlijk op een prachtig kantoor, het provinciehuis.
1: Zeker, het is een museum, dus je kan het ook bezoeken. Je kan ook rondleidingen aanvragen.
0: Ja, en er is iets met een blauwe kamer.
1: Ja, dat is onze collegekamer waar we iedere dinsdag vergaderen. En die is helemaal met blauwe stoelen, blauwe wanden, blauwe lamp.
0: Echt alles
1: heel
0: blauw.
1: Mooi, alles blauw.
0: En klopt het dat in de tijd van Napoleon is het opgericht of niet? Of zit ik doe het uit mijn hoofd, hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja?
0: Ja,
1: ja.
0: Het
1: was nog wel iets eerder, hoor, met de bankier die dat opgericht had. Maar...
0: Oké, dus bijna goed.
1: De broer van Napoleon heeft er ook gezeten.
0: De broer van Napoleon, dat klopt, ja, dat klopt. Esther, een gedeputeerde wordt gekozen en die voor 4 jaar. En hoeveel jaar heb je nu nog te gaan?
1: Nog 1 jaar.
0: En wanneer weet je of je... Mag je, want je bent al een keer gedeputeerde geweest. Mag je ook 3 keer?
1: Als,
0: dus niet een wet die zegt, ho, 2 keer en is klaar.
1: Nee, daar is geen wet voor. Het is echt een politiek besluit uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk is de nieuwe fractie, als die zeg maar in de onderhandelingen gaat en een nieuwe coalitie vormt, dan is de fractie zijn degene die dan de gedeputeerde kiest.
0: Spannend. Want dat moet je anders. Wat gaan we dan doen?
1: Ik heb heel veel kwaliteit en capaciteiten, dus met mij komt het...

0: Maar goed.
1: Nou, iemand in Amerika dat ook niet graag willen, 3 keer.
2: Ja, maar dat kan hij wel graag
1: willen. Met die rode neus, weet je wel?
2: Ja, ja. Ja, nee, we weten allemaal wie je bedoelt. Ja, maar gelukkig hebben we daar hier niets
1: je mag, je,
2: weten
1: maken.
2: Je zou
1: ook heel graag 3 keer willen.
2: Ja, maar bij Esther ligt het anders, hè? En Esther, gebruik je ook AI? Gebruik je dat in je werk of
0: Wij hebben wel zo'n systeem ook op kantoor. Maar voor het werk zelf wat ik doe, gebruik ik het niet echt. Ik gebruik het wel eens privé. Ja. Ik ben zelfs afgestudeerd in AI. De computer als rechter of rechterhand was mijn scriptie.
2: De wat? De computer?
0: Als rechter of rechterhand.
2: Esther, heb jij ook nadelen?
0: Weet ik niet.
2: Jongens, ik kan ook alles. Maar afgestudeerd in AI, wat geweldig. En raad je dat nou, ons als luisteraars, raad je het nou aan om ons daar meer in te verdiepen?
0: Zeker, ja. Die ontwikkeling die gaat zo ontzettend snel. En het is echt wel een voordeel als je weet hoe het werkt.
2: Ja.
0: En daar kan je heel veel profijt van krijgen, maken. Dat is, ik zou er zeker in verdiepen.
2: En wat is nou een simpele eerste stap voor de luisteraars? Als ze zeggen, nou, ik wil er toch wel iets meer van weten.
0: Nou ja, er zijn tijdschriften over. Ja. Kan je lezen. Maar ChatGPT is natuurlijk een hele goede om daar wat mee te beginnen. Maar ik zou er eerst wat meer over lezen.
2: Goed zo. Nou,
1: het is ook echt heel erg interessant.
2: Ja, dat is heel prettig. Ik heb ook gelezen, jij bent ook nog geweest, of je bent nog steeds, mediator.
0: Ik heb een opleiding tot mediation gedaan.
2: Die heb je ook gedaan?
0: Ja.
2: Mooi hè, als je zoveel tijd hebt.
0: Ja, ik had toen de tijd ervoor, maar ik deed dat meer omdat ik dacht, dat kan me al heel goed helpen in mijn werk. Ik hoefde daar niet mediator te worden.
2: Even tussendoor, het was 2015, hè? Dus toen was je nog geen gedeputeerde.
0: Nee. Ik werd toen statenlid en ik dacht, als professional, zeg maar, als fiscalist ben ik altijd best wel kan ik een soort van sturend zijn.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, nou dan zo'n mediation opleiding, dat is misschien wel leuk en goed gewoon voor de handigheden om dat te leren.
2: Leuk hoor. En doe je ook wat met, ik kijk ook naar de communicatiedame aan, met Facebook en TikTok en wat hebben we allemaal nog meer?
0: TikTok doen wij niet, maar ik heb Instagram, Facebook en LinkedIn.
2: Oké. Okay. En dan moet je bijhouden?
0: Ja.
2: En geef je ook antwoorden aan mensen?
0: Niet zoveel.
2: Niet zoveel?
0: Nee. Ik geef wel antwoorden. Bijvoorbeeld bij LinkedIn krijg ik wel bijvoorbeeld een berichtje.
2: Ja.
0: En die zet ik dan wel uit als ze wat vragen. Of daar geef ik wel antwoord op. Maar ja. niet op een open site.
2: En als gedeputeerde wordt er ook van je verwacht dat je vaak aanwezig bent op recepties, bijeenkomsten en dergelijke? Vind je dat ook zo leuk?
0: Ook hartstikke leuk, ja. Ik hou van netwerken, ik hou van...
2: Ja, nee, maar daar hou je ook van.
0: Ja, daar hou ik echt van, ja. Ja.
2: Nou, dat vind ik wel.
0: Ik heb ooit, dat ik in mijn werk ook, was ik zelf... ik moest mijn eigen werk zoeken. Ik ging bij Deloitte werken en ik had daar een lege kamer met lege kasten.
2: Ja.
0: En het was de bedoeling dat ik mijn eigen werk ging zoeken. En nou ja, dat doe je dus op dat je mensen gaat leren kennen. En ik vond het hartstikke leuk om te doen.
2: Oké. Het is dus niet zo bij al die recepten dat je altijd met hetzelfde ploegje weer staat bij de bar. Ergens,
0: nee.
2: In een hoekje.
0: Nee, ik ben geen hoekjesmens.
2: Jouw brein, als ik dat moet omschrijven, hoe werkt dat überhaupt? Jij hebt volgens mij heel veel voelsprieten waar je constant mee bezig bent.
0: Ja, heb je wel gehoord van de Nothing Box?
2: No.
0: Nee. Nou, de Nothing Box, dat is hoe mannen meestal denken. Die denken in hokjes en die hebben
2: ik geloof dat het tijd wordt voor
0: die
2: muziek.
0: Die hebben ook een box, dat heet de Nothing Box. En die kunnen dan gewoon zitten en niks doen. Dat heb ik dus niet. Bij mij staat constant in beweging. En ben ik iedere keer linkjes aan het maken en dat.
2: Oh, ja, ik vind dit toch wel verdomd interessant. Want volgens mij heb ik begrepen dat zo'n Nothing Box, dat het ook wel eens heel goed is voor je. Om gewoon lekker nergens aan te denken.
0: Ja, voor mij niet. Ik kan dat niet. Maar dat is inderdaad, dat is ook waar veel mensen die bijvoorbeeld vissen of gewoon tv, gewoon voor zich uit tv kijken.
2: Ja.
0: En dan zeg je, wat ben je nou aan het doen? Wat denk je aan? Nou, niks.
2: Niks. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, ik begrijp hem. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar ik begrijp hem wel. Maar je hebt het goed uitgelegd. Nee, de volgende vraag. Heb je ook helden, en daar bedoel ik mee, mensen die je echt bewondert? Laten we even beginnen met sport.
0: Nee, dat heb ik niet echt. Ik heb zelf... Ik kijk graag wel naar voetbal. Daar bijvoorbeeld ja. Telstar vind ik ontzettend leuk om te volgen.
2: Ja, knap hè?
0: Ja, ook omdat ik gewoon hoe ze dat allemaal doen. En ik sta ook op de reservelijst dat als... als een plekje over is, dan word ik gebeld of ik kom. Maar ik kan heel erg fanatiek worden als ik bijvoorbeeld fan van iets of iemand ben. Dus dat doe ik mezelf niet aan.
2: Oké. En laat ik het dan meer over bewonderen hebben. Heb je gewoon in het algemeen mensen, en dat mag ook, het hoeft niet een Nederlander te zijn, waarvan je zegt, nou, die doet me wat, die bewonder ik.
0: Ik heb in de politiek bijvoorbeeld heb ik Mark Rutte altijd heel erg bewonderd.
2: Ja.
0: En nog steeds over hoe hij dat doet. En dat vind ik wel iemand. Gewoon de manier waarop je dat doet, daar kan ik wel heel goed naar kijken.
2: En sta je ook zo dicht bij Mark Rutte dat je hem regelmatig ontmoet? Of,
0: Nee, ik ontmoet hem niet regelmatig. Maar wij hebben wel op onze congressen van de VVD. Ja, wij zijn wel één grote club, zeg maar. Dus dat is daar als we daar elkaar tegenkomen, is altijd helemaal prima.
2: Knap, hartstikke leuk. Wat gaan we nog meer? Oh ja, aan wie moet jij nou verantwoording afleggen? Stel je doet iets heel goed of je doet iets juist helemaal niet goed. Met wie krijg jij dan te maken?
0: Ik krijg dan te maken met mijn fractie.
2: Ja? En hoeveel personen is dat, je fractie?
0: We zijn met 9.
2: Oké. En mannen, vrouwen ongeveer gelijk? In verdeling?
0: Nee.
2: Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat vraag, maar ik denk, het is interessant.
0: Ja, nee, het is 3-6.
2: 3-6. 3 mannen?
0: 3, ja.
2: 3 boksen en nee hoor, nee, maar goed. Maar die fractie?
0: Nou, je hebt natuurlijk wel dat de fractie en de uitvoering wel gescheiden is. Dat is het dualisme, hè. Dat is begin 2000 is dat uitgevonden. Maar je hebt natuurlijk wel dat je partijprogramma, je partijpolitiek... als zij zeggen, nou Esther, je vliegt nu wel heel erg uit de bocht. Dan zeggen ze wel, nou dit is niet wat we afgesproken hebben.
2: Okay.
0: Maar echt, dat komt nooit voor.
2: Nee?
0: Echt, nee.
2: Maar
0: je hebt niet echt de staat is je baas.
2: Ja.
0: Daar moet je wel verantwoording aan afleggen. Die zijn de baas van de provincie. En als zij vinden dat ik iets niet goed doe, dan zeggen ze van, nou Esther, kom maar eventjes... hier staan en leg maar eens even uit wat hier aan de hand is. Want dat is niet de opdracht die we jou gegeven hebben.
2: Ja, dus jij moet... Ja, je moet met... Maar dat heb ik net al gezegd. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Heb je wel eens spijt gehad van een bepaald standpunt... of waar je op teruggekomen bent? Je hoeft niet te beantwoorden, hoor.
0: Nee, maar ik heb nooit echt spijt. Weet je wat het is? Dat is een vreselijk iets wel. Want op het moment dat je een besluit neemt... doe je dat naar je beste kunnen en weten...
2: Ja.
0: En mijn moeder zei ook altijd achteraf... je moet nooit achterom kijken, altijd vooruit.
2: Ja.
0: En dan als je dan erg spijt van hebt... Ja, je kan er heel erg veel op leeglopen... maar je kan het toch niet meer veranderen. Dus je moet gewoon kijken, hoe ga ik het dan beter doen? Hoe ga ik het goed maken?
2: Ja. En kan je goed omgaan met de andere gedeputeerden? Hebben jullie een leuk team bij elkaar?
0: Ja, we hebben echt wel een leuk team. Ja, dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn. Dat
2: nee,
0: zeker
2: dat niet.
0: Maar we hebben echt wel een leuk team. Kijk, we zitten met 4 gedeputeerden.
2: Ja.
0: En de commissaris.
2: Ja.
0: Normaal gesproken zitten we met 6 gedeputeerden. Dus we hebben een heel klein team.
2: Ja.
0: En dus dat betekent wel dat je elkaar goed vast moet houden om er doorheen te komen.
2: Al heb je al die verschillende standpunten.
0: Ja.
2: En als ik dat een beetje vergelijk met de gemeenteraad, die bijvoorbeeld in Haarlemmermeer. Die gaan volgens mij ook best wel goed met elkaar om. Terwijl ze hele verschillende gedachten hebben.
0: Ja.
2: Ja, heel belangrijk. We hebben het er even over gehad. Maar kijk ondertussen even naar Gerber, de technicus. Maar de plaat voor de provincie. Welke plaat past nou mooi bij de provincie Noord-Holland? Ja.
1: Ja, ik heb hem klaarstaan.
2: Wil jij hem zelf aankondigen dan?
0: Ja, dat
2: Hier komt de DJ Esther Rommel.
0: Ja, en we gaan luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, die Cesar Zuiderwijk, die kan nog uren doordrummen. En dit is zo net. Het is een van de allermooiste platen ooit gemaakt. Golden Earring en Radar Love. Ja, we hebben hem iets eerder gestopt, want anders horen we Esther te weinig. Want de tijd tikt door. Esther, rommel. We zijn nog steeds in gesprek met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. En u, luisteraars, zit nog steeds bij het programma Ondernemend Maar. En stel je voor dat u wat wil weten of een wens heeft of wat dan ook. Mail alsjeblieft eens een keer. Ik heb één reactie gehad nu na 20 uitzendingen. En die was verkeerd geadresseerd. Nee, rickklaus@meerradio.nl. Dus laat eens wat horen. Dat is leuk. Esther, lees je ook veel?
1: Ja.
0: Ik bedoel, behalve stukken en dergelijke die je moet lezen. Want dat is heel veel, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is zelfs zo'n 3000 bladzijden of zo per week.
0: Ja?
1: Ja, maar ik lees ook heel graag. En dan meer de krimis zoals David Baldacci en Jeffrey Archer, Dan Brown. Dat,
0: ja, en doe je dat via luisterboek of ga je echt lezen?
1: Echt lezen.
0: Ja? Ja. Is lekker hoor, luisterboek. Kan je ook wandelen gewoon.
1: Ja, ik vind het lezen wel heel fijn.
0: Nou, probeer het een keer. En we jou ook nog
1: ik luister keer. Naar podcast.
0: Heb je nou wel eens van die momenten dat je denkt, jongen, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik wil wat anders. Ik wil weer vliegen, maar ik heb me weer voor 4 jaar vastgelegd.
1: Dat heb ik nooit.
0: Nee?
1: Nee, ik ga echt iedere dag met heel veel plezier aan de slag.
0: En bij vergaderingen zit er ook, is dat openbaar eigenlijk, een vergadering?
1: Onze statenvergaderingen, commissievergaderingen zijn openbaar.
0: Ja, en dan zit er waarschijnlijk iemand van Haarlems Dagblad bij of zo. De regionale krant.
1: Ja, de regionale krant.
0: Natuurlijk heel Noord-Holland.
1: En ANP, ja.
0: Ja, en, maar ook gewoon publiek?
1: Ja, niet zo heel vaak.
0: Mensen die een stukje cake willen en een warme kop koffie.
1: Nou, ik heb dat wel een keer gehad. Ja? Toen ik nog statenlid was, in de commissievergadering zat altijd een mevrouw. En die kwam iedere keer en die zat de hele tijd daar te breien en koekjes te eten en koffie te drinken. En niemand wist nou precies van, vind je het nou leuk om hier te zijn? Of waarom ben je hier? Maar dat, zat er iedere vergadering heel braaf.
0: Ja, het lijkt me ook best gezellig.
1: Ja, was het
0: en,
1: ook.
0: En Esther, ja, ik bedoel dit positief hoor, maar je bent een vrouw met een uitstraling en je weet veel. En word je ook wel eens benaderd voor bijvoorbeeld een televisieprogramma om erbij te komen of om als duider of weet ik wat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, nou. Ja, wij hebben geen televisieprogramma, maar dat is... En wat voor auto rij je?
1: Nou, wij hebben een auto met chauffeur, dus dat is een elektrische auto.
0: En auto met chauffeur, ik hoor de luisteraars denken, nou ja zeg. Maar Esther... Jij moet zoveel lezen en zoveel doen. Waarschijnlijk gebruik je daar die tijd voor.
1: Dat zeker. Als ik 's ochtends om 8 uur in de auto stap... Ja. Dan veelal gaat dan gelijk Teams open en gaan we vergaderen.
0: Ja.
1: En anders is het inderdaad stukken lezen. Maar meestal ben ik altijd in de auto aan het vergaderen. En dan kijk je soms wel eens op en dan denk je... waar ben ik nu weer beland? En dat is gewoon ons kantoor.
0: Ja, nee, maar heel duidelijk. Maar dan is het voor de mensen thuis ook duidelijk, hè? Gerben, snap jij het ook?
2: Ja, zeker.
0: Goed
2: ja,
0: zo.
2: Zeker. Microsoft trend, hè?
0: We gaan nog even naar jou persoonlijk. Van vrienden van vroeger. Als ik nou vraag aan hun, wat typeert Esther? Wat zouden ze zeggen, denk je?
1: Nou, dat vind ik een hele lastige. Maar meestal is het wel dat ik wel altijd vol energie zit. En dat ik wel vrolijk ben.
0: Oké, nou, dat is heel positief. Maar ja, omdat je het zelf mag invullen, zal het ook bijna. Heeft iedereen een goed positief verhaal hierover. En had je vroeger ook een bijnaam, Esther?
1: In mijn dorp heb ik geen bijnaam. Daar werden wel veel bijnamen gebruikt, maar ik heb daar geen bijnaam gehad.
0: Ja, nou, het is niet zoals in Volendam natuurlijk, dat iedereen een bijnaam had.
1: Nee, maar bij ons in het dorp was het wel mensen die een bijnaam hadden.
0: En jij rijdt veel van Noord-Holland boven het kanaal naar onder het kanaal. Vind je verschil in de mensen, in cultuur?
1: Zeker.
0: Ja.
1: En ook in de omgeving. Dat ik in Amerika woonde, keek ik ook naar Nederland ook. Maar dat ik dacht van ja, als je het Noordzeekanaal doortrekt, dan is Nederland is net een obesitaspatiënt. Onder het Noordzeekanaal is alles, alle infart is het hartstikke druk.
0: Ja.
1: En daarboven is het rustig. Maar ook in Noord-Holland-Noord bijvoorbeeld. ja, dat zijn mensen die doen ontzettend. Dat zijn pareltjes gewoon met bedrijven die er zitten. Ja. Die je gewoon niet ziet of niet weet dat dat zo is. Die doen gewoon... Oh, moet,
0: die doen hun ding.
1: Die doen hun ding.
0: Noor, joh.
1: Ja.
0: Hè? Die sporen wel.
1: Ja. Ja, en daaronder heb je ook hele mooie bedrijven. Maar het is gewoon echt wel een andere sfeer wat daar is.
0: Ja.
1: En Amsterdam is ook weer heel anders.
0: Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat jij als gedeputeerde daar allemaal bewust van bent.
1: Ja.
0: Hoe de mensen zijn en hoeveel nationaliteiten we ondertussen hebben en verschillende wensen enzovoort enzovoort. Het wordt er niet makkelijker op, Esther.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Kijk, maar ik vind het ook leuk om de taal van de mensen te spreken voor de verbinding. Ik bedoel, als ik dan een weekje ging logeren in Rotterdam, dan sprak ik Rotterdams. Dus ik neem dat ook wel heel makkelijk over.
0: En over Telstra hebben we het even gehad. Waarom kom ik daar nou op? Nou, weet God niet meer. Nou, dat maakt ook niet uit. De bitterballenvraag, die is ook wel belangrijk. Stel je voor, Esther, dat wij jou niet 1, maar 5 miljoen euro geven. En die mag je besteden om een gemeente... Nou, het liefst in haar meer, liefst de gemeente haar meer, maar je mag ook een andere gemeente kiezen. En je mag zelfs de provincie kiezen. Wat zou jij daarmee willen doen? Dus jij krijgt 5 miljoen euro van Gerben en van mij. En jij mag daar iets moois mee doen. Of iets leuks. Of wat dan ook. Zoek het uit.
2: Laten horen.
0: Wat zeg je?
2: Zal ik even de jingle laten
0: horen? Ja, dat is leuk. Ja.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Ja, als jij zorgt voor een paar bitterballen, dan is het helemaal mooi. Maar wil je er even over nadenken of heb je wel een gedachte?
1: Nee, maar kijk, 5 miljoen was nou toevallig net een bedrag wat ik miste voor het aanleggen van de energiehaven in het Noordzeekanaalgebied. En dat zou heel veel doen voor goeds doen voor onze energie. Dus, en voor de bedrijvigheid, voor de hele regio. Dus daar zou ik hem
0: maar uit. Leg even uit, een energiehaven, wat betekent dat? Waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, we hebben heel veel windmolens hebben we staan. En als je daar onderhoud voor moet doen, dan moet je van heinde ver komen. Ja. Nou, zie dit maar even als de plek dichtbij die windmolens, dat je daar heel veel geld mee kan besparen, heel veel in gang kan zetten voor het onderhoud van die windmolens.
0: Oké, en als jij een wet zou mogen aanpassen in Nederland, vrije hand, wat zou je als eerste veranderen dat je denkt, hé, dat zit me zo lang dwars?
1: Afschaffen van de erfbelasting en schenkbelasting.
0: Nou, is er ook een applaus... Iedereen heeft daar een andere mening over natuurlijk. Maar het is wel heel raar als je belasting moet betalen over iets waar al 3 keer belasting over betaald is. En dan moet je weer belasting betalen. En je hebt ervoor gewerkt. Dus ik ben het helemaal met je eens. Waarom dat zo in het nieuws is, begrijp ik ook helemaal niets van. Maar dat zal wel iemand zal wel een zetje hebben gegeven. Luisteraars, wat gaan we nu doen? We gaan een beetje even naar de tijd kijken. En de tijd, hoeveel hebben we? We gaan heel langzaam al afsluiten. Esther, wat kunnen we nog van jou leren?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Misschien blijf lekker praktisch, pragmatisch. Als je kijkt naar de politiek, los dingen op. En blijf niet zo lang om de brei heen draaien.
0: Oh, je houdt van direct zijn, hè? En duidelijk zijn.
1: Ja.
0: En Esther, over direct en duidelijk, kun je wel rondkomen van je salaris?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja?
1: Natuurlijk.
0: Ja. Nou, we hebben geen benul van wat de gedeputeerde verdient. Dat hoef je ook niet te zeggen, maar het is genoeg.
1: Ja hoor.
0: Oké, nou heel belangrijk.
1: Ik doe ook financiën.
0: Ja, wat dat ik daar weer niet aan gedacht
2: heb. Een beetje opletten, Rick, hè?
0: Ja, we gaan afsluiten. Lieve luisteraars, de gast was vandaag de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Met een enorme groot takenpakket. Dat hebben we allemaal opgenoemd. We hebben heel veel geleerd. We hebben gelachen. Het was gewoon een hartstikke leuk gesprek, Esther Rommel. Mag ik jou heel hartelijk danken namens alle luisteraars van Meer Radio. Geheel Haarlemmermeer. Dames en heren, die zijn gestopt langs de snelweg of wat dan ook. U kunt weer gaan rijden. Dit was het voor deze week. Onderneem het maar. Hoofdtechnicus Gerben, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Zorg jij dat er nog koffie is straks?
2: Ja, ik moet mezelf het opslaan. Hè? Dat is makkelijk.
0: Oké, nou, nogmaals hartelijk dank. Wij zien u graag weer volgende week. En tot ziens. Onderneem het maar. Hoi.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ja, hoe kondig ik dat ook weer altijd af? Ja, er ging geen schoolfeest voorbij in de 80, 90 jaren. En misschien nu nog wel of dit heerlijke Brick House van de Commodores. Brick werd gespeeld. En ik opende dus ook deze editie van Soul at Six met Brick House Commodores. Welkom, leuk dat je luistert meer Radio Soul at Six. We gaan even tot 7 uur dansen. Je weet het wel. Ik draai hem overigens ook om... Ronald Lepret, moet ik zeggen. De bassist van de Commodores hebben we vorige week helaas achter moeten laten. En die kan je niet beter denken dan gewoon even zijn grootste hits te draaien. Want het basgitaartje, de Commodores, is stil lekker, maar maakt het ongelooflijk swingend. Ik heb heerlijke plaatjes voor je uitgezocht. Sam Cooke, Sam Dave, William Devon. Jawel, blijf luisteren. En Quincy Jones komen voorbij. Maar Blondie kon het niet laten om ook af en toe een disco-hitje te maken. Rapture is een van de bekendste. Maar ik vond The Tide Is High een goede cover, moet ik zeggen, 3 keer achter elkaar, van The Paragons geduikte Blondie. Waarop wij ook in de jaren 80 konden blijven dansen op onze favoriete bandjes. Dat gaan we nu ook doen tot 7 uur. Leuk dat je luistert, halen we.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything
0: fine. Spice. Especially.
2: Girls, Moments en Whatnot, dat zijn twee bands. De Moments gingen uiteindelijk verder als Ray Goodman en Brown. Inderdaad, Special Lady heb ik ook eens gedraaid. Die draai ik regelmatig, lekker nummertje. Maar dan weet je een beetje in welke hoek je dit lekkere Girls uit 1975 moet zoeken. Betje, Wouldn't Hurt Me, Quincy Jones staat op zijn album The Dude. Patty Austin zingt, want George Duke, Quincy Jones bedoel ik, die kon van alles en nog wat. Maar zingen liet hij aan een ander over. Steve Lukather speelt op gitaar. En natuurlijk als Quincy Jones een plaat maakt, alleen maar grote namen. Maar Patty Austin moet even genoemd worden vanwege haar stembanden. Na Quincy Jones draai ik Sam Cooke. Ik had gezegd grote namen, maar ik zeg grote namen. Daar ga ik even lekker mee door.

1962. Wauw. Dat is heel lang geleden. En toen was Sam Cooke nog een beetje aan het zoeken naar zijn stijl. Uiteindelijk werd hij politiek erg geëngageerd, zal ik maar zeggen. En maakte hij hele andere nummertjes zoals The Time Is Gonna Change of Change Is Gonna Come. Wauw, zoiets. Maar Twist in the Night Away is gewoon een knijterige dansplaats. Zoals deze heerlijke TLC creep van het prachtige Crazy Sexy Cool album. Wat we allemaal in de kast hebben staan natuurlijk. Ach, dansen in de jaren 90.

Ja, je moet je voorstellen, 1974 was natuurlijk Curtis Mayfield gigantisch. Je weet dat psychedelische soul-verhaal. En daar wilde Desi William Devon met Be Thankful for What You've Got. Een beetje op meedraaien op die karretje. Goed gelukt, hij heeft er heel veel plaat van verkocht. En derhalve dus een soul classic. En als we het toch over soul classics hebben, weet je nog dat je hierop danst op schoolfeestjes? Nou en of. Schaam je niet, dans gewoon lekker door. Het is er het weer voor de slotte. Ik ga zo meteen even wat nieuws uitzenden. En dan gaan we daarna nog een half uurtje door met Soul at Six. Met buitengewoon lekkere pand dansplaatjes, geloof me.

0: vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ik had het al eerder over psychedelic soul en funk. Nou, daar is dit Undisputed Truth, Smiling Faces, er ook een van. En ook Norman Whitfield, die ik ook eerder noemde in deze show, heeft dit geschreven. Een man was erg actief, ging in Motown. En in begin jaren 70 kwamen dit soort heerlijke dansbare soulplaten uit. Zo fijn. Hey, kan je nog herinneren dat Rapper's Delight uitkwam en we allemaal dachten, wat is dit? Nou, er waren er heel veel bands. Blondie was er één van. Die wilde ook een beetje van dezelfde boom plukken. Maakte hele lekkere nummertjes van. Nou, dit is er ook eentje van. Ik vind dit basloopje niet onderdoen van iets wat Chic had kunnen uitbrengen. En ik geloof dat uiteindelijk Queen dat ook heeft toe moeten geven. Dat het heel erg dat geïnspireerd was daardoor. Another One Bites the Dust is natuurlijk een titel die we nooit zullen vergeten. Let's go!

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

0: Nieuw muziek van Jared Grant en Bright hoorde hier zo bij de Funk Factory op de donderdagavond, zo'avond. Welkom, het is even na 7 uur. Ik moet even Martin van Golen bedanken voor Soul at 6 hier op Meer Radio. Rise. Ja, ik moet even zeggen, je hoort misschien aan mijn stem. Ik zit in een kleine mineur. Dat heeft mee te maken. We hebben onze radio-dj-collega van de Deep Club, Albert, vandaag moeten wegbrengen. Gisteren was zijn herdenkingsvieringsfeest. Waar het op Klein Vennep zijn leven werd gevierd. Want zijn leven was toch wel een feestje met het sporten. Met de CrossFit, waar hij heel veel dingen mee had. Zijn hobby, uit hand gelopen hobby als DJ. Waarvan nog steeds heel veel dank. En ja, dat wordt morgen gevierd in het C-punt. Met het laatste keer Deep Club. Zonder Albert in dit geval. Er werd dus gisteren bij die herdenking werd door de familie een nummer gedraaid wat voor hun heel tekenend was op dat moment. En ik kan niets anders zeggen, dat moet ik natuurlijk als radiovriend natuurlijk ook gehoor aan geven. Beste familie Roelands waard, alsnog gecondoleerd met alles sterkte in de komende dagen. En dit is nu Lou Reed, Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: lekker dansbaar toch wel, ja. Michelle David en The True Tones en Golden Sun hier zo bij de Funk Factory. En daarvoor Thea Bertone en Albert, Lou Reed en Perfect Day. Welkom bij Meer Radio Haarlemmermeer, welkom bij de Funk Factory. Lekker zonnig weer toch? Ja, lekker toch? Heerlijk, heerlijk. Lekker genieten, lekker een beetje zonnetje nog pakken. Nu nog kan. En zo meteen voor jou onderweg. California Honey Drops komt eraan met 365 flavors. En, die is ook lekker nieuw, Jacob Banks. Love Like This is dit.
1: Love will never make you feel like this.

Peter moet er nu ondertussen wel op zijn, denk ik. California Honey Drops en 365 Flavors. Ah, heel veel keuzes heb je in ieder geval. En Jacob Banks daarvoor met Love Like This. Welkom bij de Funk Factory op de donderdagavond zo avond. Ja, tijd om te gaan dansen, toch? Zeker wel. Zometeen Otis Kane komt eraan. Let Me Love You. Ik hou ook een beetje van jullie, hoor, allemaal. En de nieuwe van Jalen Anaconda komt eraan. Doctrine of Love. Dit nu is Down to the Bone. Hi, Incenso. Get up and dance.

0: Otis Kane, Let Me Love You. Zometeen dus voor je onderweg, Jalen Anaconda.
1: Kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club To Date op Meer Radio. Thuis, in de auto...

0: en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het komt veel voorbij hoor, de nummers van haar. Ja, absoluut wel. Wat een heerlijke muziek. Jalen Conda en Doctrine of Love. Ja, ik moet zeggen, het viel mij niet heel op te raden. Het is toch wel een paar, misschien een maandje uit ongeveer. Maar wel heel erg lekker. Nou, zometeen van jou onderweg. Ik heb hem al een paar weken geleden had ik hem ook al gedraaid. Maar ik denk, ik doe het nog eens een keer. Aaron en Fraser en Durant Jones en The Indications. Komt eraan. En de volgende, ja, dat is een, ja, toch een beetje zo'n all-time favorite toch wel een beetje geworden. Hij was natuurlijk hier zo in Nederland nog bij Pinkpop. Wat bijzonderheid, had gewoon Limburgse Vlaai had hij meegenomen. Nou, er staat er bijna ook een bezoek aan Limburg voor aanstaande maandag. Ik denk dat ik niet aan onderuit kwam. Ik zei het dat ik er naartoe ging en ik hoorde meteen aan alle kanten. Oh, ga je erheen? Wil je even een flyer meenemen? Ik zei, oké. Nou, goed, ik moet weer gaan uithellen. Doe ik met liefde natuurlijk, mensen. Maar, och, we worden weer dik op deze manier. Maar goed. Hey, zometeen dus. Aaron Fraser, Durant Jones en The Indications. Let's Take Our Time. Die komt er zometeen aan. Dit is de nieuwe dus van Giveon en Teddy Swims. The Keeper.

0: come on. Show on. This boogie is in my soul.
1: This boogie is in my soul. Dat is het inderdaad wel zeker wel. Die boogie in my soul. Wat was het snel gegaan vandaag. Zeg. Oh. De Supertrack hoor je nog tot aanstaande zaterdag nog. Dan wordt de nieuwe Supertrack bekend gemaakt. Bij Ton van Dranen natuurlijk. Bij meer in de middag. Nou, rond de klok van 5:30 hoor je welke nieuwe Supertrack het geworden. En daarvoor hoorde je ook nog Aaron Fraser, Durant Jones en de Indications met Let's Take Our Time. Dat is een beetje wel de levensles voor mij voor ja, misschien wel vandaag te noemen. Ja, deze week. Let's take our time. Geniet meer van de mensen en de familie en je vrienden en je geliefden om je heen. Voor je het weet is dat voorbij. Dat is deze show. Wil jij ons terugluisteren? Dan kan gaan op onze website naar meerradio.nl/uitzendinggemist. Ja, het is makkelijk te benaderen vandaag de dag. Zometeen na 8:00 hoor je.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
2: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
6: R&B, disco,
7: funk,
8: 80s,
9: vintage,
10: dance classics.
11: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Arjan op Meer Radio.
12: Welcome to the Soul Kitchen.
13: Welkom to the Soul Kitchen. De komende 2 uur lekkere dansbare muziek. 200% dansgarantie bij Soul Kitchen. En dan beginnen we met een tip. Een tip van collega Bart. Bart zei, je zou een keertje de spinners moeten draaien met Rubberband Man. En dat doen we dus ook. Heb jij iets wat je wil horen vanavond? Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl.

0: Soul van Soul Kitchen.
1: Luisteren we even naar Dame Ross, Diana Ross. De dame zelf is uit 1944, maar treedt nog volop op. Nu was dit vooral alleen, maar we kennen ook haar van de 3 Degrees, maar ook samen met onze vriend Michael Jackson.

uit 1979. Delegation en Put a Little Love on Me. Verder met Bronski Beat. Bronski Beat heeft een soloplaat uitgebracht in de naam van Johnny Jimmy Somerville. Maar verder ook niet onverdienstelijk geweest bij de Communards. Ik ken het allemaal wel. Maar dit is Small Town Boy met de band Bronski Beat.

0: Soul Kitchen Dance Classic.
1: Michael Zeker uit 1979 was dat. En we gaan door met een paar jaartjes later... Can't Take My Eyes Off Of You van de Boys Stout Gang de keer. Maar we kennen het ook van onder andere Frankie Valli, Lauryn Hill... en wie niet meer heeft het gezongen. En zal ik jou wat bekennen? Ik heb hier zelfs op gedanst vroeger. Dit is ook gewoon 200% dansgarantie deze twee uur in Soul Kitchen. Maar ik heb destijds nog op stijl gedanst. Kan je dat voorstellen?

1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Ja, ja. Ook ik heb eraan geloofd destijds. Geef mij even de gelegenheid om aan te kondigen dat we straks het half hebben. En wat hebben we tijdens het half? Tijdens het half hebben wij een extraatje. Namelijk de 12 inch van 8:30. Het is ook netje om 9:30, maar dit keer is het Quincy Jones en Eno Corrida. Echt geweldig. Ik beloof je hem alvast.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien.

0: hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

Weer zo'n helemaal grijs gedraaide 12 inch uit de kast. I Know Corrida, Quincy Jones. Er staat een prachtige documentaire van hem op Netflix. Ga hem kijken. Maar als je even kijkt naar het lijstje van muzikanten die hier aan meegespeeld hebben. Steve Luteker, Toto. Louis Johnson, de Johnson Brothers. Herbie Hancock, Need I Say More. Is geweldig. Maar goed, we gaan nu even verder met Bad Dreams van Teddy Swims. Iets recenter.

0: Bad Dreams. Ik hoop dat jij een beetje goed slaapt met die warmte. Het wordt van de week weer een stukje warmer. Maar goed, je kan er ook van genieten. Lijkt naar het strand of gewoon zomer vieren.
1: Meer radio. Soul Kitchen op meer radio.
0: En dat deze meneer denk ik ook van zijn recette. Vier keer de arena volgens, of ja, vier of vijf keer de arena volgezongen. Bruno Mars, I Just Might.

Just Bite. Door met Chaka Khan. En wat wil het nou? Chaka Khan is op dit moment ook bij ons de Supertrack. Met Boogies in My Soul. Dat doet ze samen met Snoop Dogg. Maar hier is het nog uit de oudere doos. Solo. What Cha Gonna Do For Me.

gesampled in een van de liedjes van Madonna. Hung Up heet dat liedje. Ik denk dat ik volgende week maar eens een keertje ga draaien. Want dan heb je ook een hele mooie lange 12 inch. Eens kijken of ik die nog kan vinden thuis. Verder met Thelma Houston. Thelma Houston heeft een nummer opgenomen wat oorspronkelijk geschreven is door Help Melvin in Blue Notes. Eerder uitgebracht dus door Thelma Houston. Is een single geworden echt viral ging. Alleen destijds had je dat nog niet. Het wonderlijke is dat omdat dit een succes was, is Harold Melvin het uiteindelijk een jaartje daarna ook gaan uitbrengen. En ook een succes geworden. En tot slot, ik heb hem vorige uur al gedraaid, Jimmy Somerville en de Cure Millards ook nog eens een keertje. Dus één tekst, één liedje, drie keer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
2: funk,
3: 80s,
2: vintage,
3: dance classics.
4: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
5: Welcome to the Soul Kitchen.
6: Buiten is het 22 graden, binnen is het lekker cool. En hier is het tweede uur van Soul Kitchen zomereditie.

0: even wachten nog.
1: Ja, daar zijn ze. De Sound of Philadelphia featuring the 3 Degrees. Nou ja, exact 10 seconden zingen ze een na-na-na-naatje. We gaan door naar Alexander O'Neill, Criticize. Een liedje uit de jaren 87. Toen stroopten wij nog de, als studenten zijn de studentenavonden van onder andere Escape, Rembrandtplein af. Tjonge, jonge. Daar werd ook trouwens de eerste videoclips geïntroduceerd.

Nou, Tijn moet nog een beetje aan werken. Wat ik wilde vertellen juist, is dat destijds in de jaren 80 hadden we studentenavond in Escape. En daar kregen we eigenlijk voor het eerst te maken met het fenomeen video. Met andere woorden, je zat naar een groot videoscherm te kijken terwijl de muziek tegelijkertijd meedraaide. Dat was nieuw, hè? Wat MTV, TMF, al van die zenders die in opkomst kwamen. En daar zaten deze ook bij. Uit hetzelfde jaar is Lessons in Love van Level 42.

0: De familie De Barge, ook beter bekend als L De Barge, naar de zanger. Is niet onverdienstelijk geweest. Deze heeft uiteindelijk de vierde plaats in de top 40 bereikt. Maar Who's Johnny, een hit die later uitkwam, heeft zelfs de derde plaats bereikt. Ja. En ik zat te kijken. Ik had thuis ook nog All This Love staan. Maar die heeft niet eens de hitparade bereikt. Die is niet verder gekomen dan een tipparade. Maakt niet uit. Dit was een blokje 80. We gaan nu naar een blokje 70.
1: Soul Kitchen. Soul Kitchen.

0: van Tavares. Dus ja, als ik me vaak genoeg zink, dan blijft het hangen natuurlijk. En dan kan ik het ook onthouden op mijn leeftijd. Geef mij even de gelegenheid om door te gaan. Wel met het volgende. We hebben namelijk na het half weer een 12 inch. En dit keer is dat You Can Do It van Al Hudson & Partners. Ook nog even uit de jaren 70. Maar eerst de Commodores met Lady.
1: Soul Kitchen.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova.

0: versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In twee sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond.

0: Taste of Bitter Love, Gladys Knight and the Pips. Kennen we ook nog van Midnight Train to Georgia. Maar ze heeft zelf waarschijnlijk in Nederland de grootste hit gehad met de titelsong van License to Kill. Ja, de James Bond film, wie kent hem niet? Maar dit is ook niet onverdienstelijk en gewoon een lekkere meeschuiven Nederlandser. We gaan ook verder met de jaren 80. Dit keer Self Control, Lana Brenneken.
1: Soul Kitchen, van 8 tot 10 op Meer Radio.

Rain or Shine, 5 Star. 5 Star, dat is weer een familiebandje. Dit keer de familie Pearson. Ja, precies. 5 Star. Uit de jaren 80. Echt zo'n lekker zwijmeldingetje. We gaan verder met Viola Wills. Gonna get you along with you tonight. Uit, denk ik, ja, ook jaren 70, 80 zo'n beetje. Maar we doen er toe gewoon lekkere muziek. We naar het einde van het programma helaas. Ik zeg straks even. Tot ziens.

Ja, ik zei net al tot ziens, maar het is ook niet zo. We gaan nog even een paar minuutjes door. Onder andere met de Love Train van de OJ's. Je denkt, oh, zeker ook weer een groepje met een de broers OJ's of zo. Nee, die hebben hun naam te danken aan een discjockey van een radiostation die hun plaatjes op een gegeven moment oppikte. Nou, ik weet niet of dat mij ooit een keer zal overkomen, maar je weet maar nooit. De Love Train van de OJ's.

Join Hands and Make the Love Train. Hoe mooi kun je het vinden. Ja, we zijn nu toch een beetje aan het einde gekomen van twee uurtjes Soul Kitchen Zomereditie. Ik vond het weer heel fijn en leuk om te doen. Ik rij zo meteen Amsterdam en dan ga ik denk ik eventjes in een rood gekleurde stad naar een voetbalwedstrijd kijken. En rest mij jou nog twee uurtjes lekker Maurice Gerritsen toe te wensen met Nice en Soul. Ik ben er dinsdag weer met Sluimertijd samen met Bellen. En dan hebben we een Duitse lijst dit keer. En volgende week zijn we er weer met Soul Kitchen Zomereditie. Tot dan!

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.
3: Like a moth to a flame.

Janet Jackson en That's the Way Love Goes, hoorde je hier in Nice and Soul. Het begin op deze donderdag. Eventjes de boys van de Soul Kitchen even bedanken voor de afgelopen 2 uur. Ja, gewoon weer lekkere muziek tot aan de middernacht. En we trappen meteen af met een 2 van 1. Met een album wat op dit moment furore maakt. Straks Why You Wanna Fight. Maar eerst God Was Showing Off. Ik heb het over Bruno Mars. Tel je even mee?

The Man. Met de Golden Voice, of zowel Luther Van Rossio, de Never Too Much. Hier in Nice en Sol. Je kunt ze aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Voor jou straks onderweg onder andere Prince. Mama's Gun. Wie is deze van Teddy Swims? Short Lose Control.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Oh, fijn uit dit. Oh, Prince, you're the musicology. Goed, His Royal Badness hier op mijn radio. Trouwens, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar vanaf nu zijn we...

Anita Denise Baker. Was vooral populair om haar ballads. Zet er wel eentje van hoor. Oi, oi, oi, sweet love. Hoor je hier Ice and Soul, maar nu muziek van Bobby Caldwell. Als je het over lekker hebt. What you won't do for love, hoor je nu.

Ja, als je het over platen hebt die je gewoon vastpakken en je nooit meer loslaten, dan is dit wel een heel mooi voorbeeld van, hè? Zijn echte naam is Steve Lent Hardaway Boris. Inmiddels is hij 75 jaar. Ik heb het over Stevie Wonder en Overjoyed. Je hoorde het hier. Nice and Soul op de donderdagavond, Soulavond. En als we het dan toch hebben over oude rotten in het vak, hoort deze er zeker bij, hè? Gladys Knight, Sander Pips. License to Kill. Hoor je nu.

Ja, prachtig, hè? Oho, plaat van... Ja, plaat die is een hele erg grote hit is geworden. Maar wel iedereen die kent hem, joh. Betty Wright. En Tonight is the Night. Heb ik mij laten vertellen dat de originele versie uit 1974 komt. Dat is dan de studioversie. En deze komt uit 1978. Goed, correct me if I'm wrong. Volgens mij luistert de programmaleiding mee. Sim Privet, nu tot aan 11 uur. Holding back the years op meer radio.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, muziek van Change. 1983, Change of Heart. Trouwens, daarvoor nog Melba Moore in de Disco Guy remix. Love's Coming At Ya. Af en toe kom je zo'n plaat tegen waarvan je denkt van, oh, wat is het fijn. En dan is het ook nog nieuw ook. En je kent het verder niet, maar het is wel heel prettig om naar te luisteren. Het valt een beetje tussen country en soul in. Blue Hooey. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Samen met Christina Barrett. Luister naar A Lighthouse.

Hij zal maar gezegend zijn hè, met zo'n stem als Bill Withers. You're the Ain't No Sunshine. Ach, wat een plaat. Wat een plaat en wat een stem ook. Een plaat kwam uit 1971. Geproduceerd door Booker T. En dan ga je kijken wat je allemaal gaat draaien in een programma als dit. En toen had ik zoiets van, ja, de Donny Hathaway is ook wel lekker. Dan gaan we nog wat verder terug in de tijd. Maar niets is minder waar, want die plaat komt namelijk ook uit 1971. In Nice and Soul hoor jij het prachtige A Song for You.

0: denk dat ik het uitspreek als Anjan Rosie. En je zou denken, komt dit uit Nederland? Jazeker. Cameroen-Nederlands. Ze werd op 18 maart 1983 geboren in Cameroen. Wandelaar tot haar 9e. Hierna emigreerde ze naar Nederland, waar ze in Rotterdam ging wonen. En na haar middelbare school werd ze aanvankelijk afgewezen bij de kunstvak Hogeschool Codarts in haar eigen woonplaats. En nadat ze een vervolgens gestarte andere studie had afgebroken, werd ze echter alsnog aangenomen en stuurde ze af met vlag en wimpel. Bracht al een albumpje of 8-9 uit. Dit is het prachtige Better. Het is een beetje soul, R&B, jazz met Afrikaanse invloeden, wat je bij deze plaat ook goed hoort. Nice and Soul op deze donderdagavond soulavond hier op B-Radio. Tijd voor de Late Night 12-inch. Ik heb al wel eens een keertje de single-versie gedraaid. Maar de lange versie nog nooit. Ga genieten. Achter elkaar met de prachtige mooie vocalen van Al Bishore, James Ingram, L.D. Barge en Barry White. Geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones. Je hoort The Secret Garden, 9 minuten lang.
1: Secret. I don't just want to know about any secret.

Ja, het origineel is natuurlijk van The Master himself, Stevie Wonder, van het album Songs in the Key of Life. Wat een prachtig album is dat trouwens. Luister dat vooral. Ach, er zijn zoveel classics op. George Michael deed het samen met Mary J. Blige's As. Hoorde je hier in Nice and Soul? Waar het alweer een einde is gekomen aan deze donderdagavond soulavond. 6 uur lang. Alleen maar soul, disco, funk en wat je nog allemaal meer kan verzinnen. R&B uiteraard. Komt zoveel, altijd zoveel lekkers voorbij. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe donderdagavond soulavond. Moet je nog de hele nacht werken? Dan wens ik jou een hele erg fijne nachtdienst. Ga je gewoon lekker slapen, dan wens ik je veltrusten. Ga je achterlaten met Marlena Shaw en California Soul. Ik wens je nog een fijne nacht.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Du hast mich. Du hast mich.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.